U hoorde baritonsaxofonist Fabrizio Paoletti en tenorsaxofonist Giuseppe Berardini in twee werken van Jean-Baptiste Saint-Gelais. Achter de piano zat Bruno Canino. We gaan verder met twee fantasieën van dezelfde componist voor twee saxofoons. U hoort Enzo Filippetti alt-saxofoon en Gaetano Di Bacco sopraansaxofoon.

Dat was Saint-Gelais Fantasie brillante sur un thème original, opus 86, gevolgd door Fantasie, opus 89. U hoorde Enzo Filippetti als saxofoon en Gaetano Di Bacco, sopraansaxofoon. Dit is de Concertzender met de derde aflevering van het programma Saxofoon. Met deze aflevering aandacht voor een van de eerste componisten die speciaal voor dit instrument componeerde. En dat is Jean-Baptiste Saint-Gelais. We gaan verder met drie keer een solo de concert. Nummer 5 tot en met 7. U wordt leden van het Quartetto di Sassofoni Academia, begeleid door Bruno Canino. Enzo Filippetti, Giuseppe Berardini en Fabrizio Paoletti speelden de Sterren van de Hemel in solo de concert nummer 5 tot en met 7 voor alt, tenor en baritonsaxofoon. In dit uur hoort u muziek van componist Jean-Baptiste Saint-Gelais. Zo direct hoort u een belangrijk werk van zijn hand, het eerste saxofoonkwartet. Dat wordt voorafgegaan door de Fantasie opus 102 voor sopraansaxofoon en piano. U hoort eerst Gaetano Di Bacco, sopraansaxofoon en Bruno Canino piano en daarna het voltallige Quartetto di Sassofoni Academia.

Dat was het Quartetto di Sassofoni Academia met Saint-Gilles eerste saxofoonkwartet. We sluiten dit programma af met een laatste korte compositie van Saint-Gilles, gevolgd door een bewerking van Ravels strijkkwartet in F groot voor vier saxofoons.

U hoorde het Aurelia saxofoonkwartet met een bewerking van Ravel's strijkkwartet in F groot, voorafgegaan door de Grand Quatuor Concertant van Jean-Baptiste Saint-Gelais. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Saxofoon, samengesteld door Cassandra van Acht en Thomas op de Koel.

Dag dames en heren, dit is het programma Tussen Droom en Daad. Met vandaag deel 2, de periode 1897 tot 1906. Met aandacht voor de componisten Ferruccio Busoni, Horatio Parker en Charles Ives. De Italiaanse componist Ferruccio Busoni maakte naam in het jaar 1897 met zijn vioolconcert in D. Dit virtuoze concert horen wij nu met de violist Frank-Peter Zimmermann. En verder luisteren we ook naar het symfonieorkest van de RAI onder leiding van John Storgaerts.

En tot zover het vioolconcert in D van Ferruccio Busoni. En u hoorde de violist Frank-Peter Zimmermann en John Storgaerts dirigeerde het symfonieorkest van de RAI. De Amerikaanse componist Horatio Parker is vooral de geschiedenis ingegaan als de conservatieve leraar van Charles Ives. Maar heel weinig is de muziek van Parker te horen. Maar om een indruk te geven hoort u nu zijn orgelconcert opus 55 uit 1902. En u hoort dat Parker goed heeft geluisterd naar de Duitse muziek uit die tijd. Frans Hauk zit achter het orgel. En verder luisteren we naar de Philharmonie van Ingolstadt onder leiding van Alfredo Ibarra.

Dat was de organist Frans Hauck in het orgelconcert Opus 55 van Horatio Parker. En Alfredo Ibarra dirigeerde de Philharmonie van Ingolstadt. En dan gaan we nu van de leraar naar de leerling, Charles Ives. In 1906 heeft Ives zijn beroemde Central Park in the Dark op papier gezet. En daarin beschrijft Ives aan de ene kant de natuur van het Central Park in de nacht, maar aan de andere kant horen we ook het geluid van de stad. U hoort Seiji Ozawa met het Boston Symphony Orchestra.

En dat was tot besluit van dit programma Central Park in the Dark van Charles Ives. U hoorde het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Seiji Ozawa. U heeft geluisterd naar het programma Tussen Droom en Daad, waarin u muziek hoort op het grensvlak van de romantiek en het modernisme. Samenstelling van dit programma, Cassandra van Acht.

Dit is de Concertzender met De Wandeling. Deze keer kamermuziek van Karl Reinecke. Hij leefde van 1824 tot 1910. We beginnen met zijn pianoquintet in A groot, opus 83, in een uitvoering door leden van het ensemble Villa Musica.

U hebt geluisterd naar het pianoquintet in A groot, opus 83 van Karl Reinecke, uitgevoerd door leden van het ensemble Villa Musica. Luistert u nu naar het trio in A klein, opus 188 van Karl Reinecke, uitgevoerd door Fabrice Millinon hobo, Luc van Marken horen en Luc de Vos piano. Er zijn vier delen: Allegro moderato, Scherzo molto vivace, Adagio en Finale Allegro Manon troppo.

Dit is de Concertzender en u luistert naar het programma Van Lucht tot Toon. Rond muziek voor blaasinstrumenten. Zojuist hoorde u het trio voor piano, fluit en fagot van Ludwig van Beethoven. We slaan een dikke eeuw over en komen zo in het begin van de 20e eeuw terecht. We gaan luisteren naar een bijzonder werk voor fagot van Henri Dutilleux uit 1906, getiteld Sarabande et Cortège. U hoort Akio Koyama fagot en Iva Navratova piano.

Dat was Sarabande en Cortège van Henri Dutilleux, gespeeld door Akio Koyama en Iva Navratova. We sluiten dit fagotuur af met een werk uit 1969 van de Engelse componist Malcolm Arnold. Hij speelde eerst trompet in de London Philharmonic Orchestra en is daarna gaan componeren. In 1958 won hij een prijs voor de filmmuziek van Bridge over the River Kwai. Hij schreef een hele serie fantasies voor solo-instrumenten. Luistert u nu naar de Fantasie voor Fagot, opus 86 van Malcolm Arnold, uitgevoerd door Akio Koyama.

Dit is de Concertzender en tot slot van deze aflevering van Lucht tot Toon hoorde u de fantasie voor Fagot Opus 86 van Malcolm Arnold, uitgevoerd door Akio Koyama. Dit programma werd samengesteld door Geneviève Hermans.

Het eerste pianoconcert was dit van Ettore Villa-Lobos. U hoorde Christine Ortiz, begeleid door de Royal Philharmonic, onder leiding van Miguel Gomez Martinez. U luistert naar de Concertzender. Dit is de derde uitzending van een vierdelige serie rond de Braziliaanse componist Ettore Villa-Lobos. Villa-Lobos componeerde veel zogenaamde coros. Het woord coro is afgeleid van het woord xolo. En een xolo is een zangconcert met dans, afkomstig uit Afrika. De coro is een algemene naam waarmee een groep instrumenten wordt aangeduid, waarvan er één het solo-instrument is. Villa-Lobos noemde veel van zijn composities coros en week daarmee af van de oorspronkelijke betekenis. Villa-Lobos componeerde coros nummer 12 voor orkest en dat deed hij in 1929. Het werk heeft lange tijd in een kartonnen doos gelegen bij een uitgever en werd pas eind jaren 70 herontdekt door Paul Boysen, artistiek directeur van het festival Royan en muzikoloog Harry Halbreich. Villa-Lobos associeerde coros 12 met een oude olifant vanwege het sterke, grote en stevige monumentale karakter van de compositie. Hier is Coros 12, uitgevoerd door Orchestre Philharmonique de Liège, onder leiding van Pierre Bartholomée.

En dat was Koros nummer 7 van Heitor Villa-Lobos door leden van Orchestra Philharmonique de Liège onder leiding van Pierre Bartholomé. Einde ook van deze derde aflevering rond de Braziliaanse componist Heitor Villa-Lobos. Over 2 weken dan het laatste deel en dan onder andere werk voor gitaar en de Bacchanas Brasileiras. Deze serie wordt voor de concertzender samengesteld door Jean-Paul van Bemmel. En dan als kleine voorbeschouwing op die volgende aflevering is hier het Andantino in Andante uit het gitaarconcert van Villa-Lobos. Gitarist Norbert Kraft met de Northern Chamber Orchestra onder leiding van Nicholas Ward.

U luistert naar de wekelijkse programma's met klassieke muziek bij de Concertzender. En in dit uur Canta, het derde en laatste deel rond de liederen van Gabriel Fauré. We beginnen met een vroeg lied, Dans les ruines d'une abbaye, opus 2, nummer 3. Nu nodigt een ruïne en zeker die van een klooster uit tot bespiegelingen omtrent de eindigheid. Niets van dat al in de tekst van Victor Hugo. Twee geliefden kussen, plukken bloemen en spelen rond grafstenen. Daarna hoort u Claire de Lune, opus 46, nummer 2. De tekst is van Paul Verlaine. Dit lied is wel eens beschouwd als het schoolvoorbeeld van een Frans lied. Allereerst de bariton Stephen Varco, daarna de sopraan Felicity Lott. In beide liederen de piano in goede handen bij Graham Johnson.

Welkom bij de Concertzender. U luistert naar Sans Souci. Afgelopen donderdag is de astronomische lente weer begonnen. De meteorologische lente begon al op 1 maart en een groot deel van de maand was het weer daar ook naar. Reden genoeg voor ons om dit jaargetijde eens goed te vieren. De lente wordt, samen met de andere 3 seizoenen, gevierd in Haydn's oratorium Die Jahreszeiten. Het is zijn laatste grote werk. De muziek is onverminderd populair bij oratoriumverenigingen. Dat geldt niet voor de tekst. Van meet af aan is er kritiek geweest op het oudbollige libretto. Ook van Haydn zelf, die er 2 jaar over deed om het werk tot een goed eind te brengen. Uiteraard hoort u nu het eerste deel, Der Frühling. Het deel begint met de naweeën van de koude winter, maar als die verdreven is, klinkt er eigenlijk alleen verwachting en blijdschap.

U hoorde het eerste deel van De Jahreszeiten van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. We gaan door met een werk dat niet speciaal voor de lente is geschreven, maar misschien wel de lentesfeer oproept. Het derde strijkkwartet van Leopold Kotzelu staat in F groot, een toonsoort die vaak met de lente werd geassocieerd en daarom vaak garant stond voor vrolijke, maar onschuldige muziek. Kotzelu was een tijdgenoot van Mozart. Hij was een van de vele boheemse componisten in Wenen en bovendien een belangrijk muziekuitgever. Hij wordt vooral om zijn instrumentale muziek herinnerd.

hoorde het derde strijkkwartet in F groot van Leopold Kocherlou, uitgevoerd door het Stamitz-kwartet. De tijd die we nog over hebben, vullen we op met twee liederen van Haydn, zeer lenteachtige liederen, die uiteraard over de liefde gaan.

U hoorde Cupido en Die zu späte Ankunft der Mutter van Joseph Haydn. De liederen werden gezongen door Markus Mietzenberger met op piano Erich Traxler. Tot zover ons lenteprogramma. Als de zomer begint, zijn we terug met het tweede deel van De Jahreszeiten.

U luistert naar de Concertzender. En u kunt gaan luisteren het komend uur naar de derde aflevering met muziek van de Tsjechische componist Vítězslav Novák, een componist die leefde van 1870 tot 1949. Novák studeerde aan het Conservatorium van Praag en nam masterclasses van bij Antonín Dvořák. Hij componeerde in neoromantische stijl en later werd hij het eerste voorbeeld van het Tsjechische modernisme. Drie werken, de ouverture Lady Godiva, opus 41. De uitvoering is door het Brno Staatfilharmonisch Orkest onder leiding van Jaroslav Vogel. Het is een opname uit 1960.

U hoort het Brno Staatfilharmonisch Orkest onder leiding van Jaroslav Vogel in een opname uit 1960. En ze voerde uit de ouverture Lady Godiva opus 41 van Novak. We gaan natuurlijk verder met muziek van Vítězslav Novák, namelijk Songs of Winter Nights, opus 30 voor piano. U hoort Song of a Moonlit Night, Song of a Stormy Night, Song of a Christmas Night en Song of a Carnival Night. En de pianist is Radoslav Kvapil.

Radoslav Gvapil speelde Songs of Winter Nights, opus 30 van Vitaslav Novak. We zijn toe aan het derde en laatste werk in dit programma van Vitaslav Novak. De Profundus, symfonisch gedicht voor groot orkest en orgel, opus 67. Wederom hoort u het Brno Staatsfilharmonisch Orkest onder leiding van Jaroslav Vogel in een opname uit 1960.

strijkkwartet in G-klein, opus 14, van de Duitse componiste Emilie Meyer. U hoorde het Erato-kwartet uit Basel. Dit programma over vrouwelijke componisten werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog wat tijd over, daarom hebben we ook maar een stuk uitgezocht, weer van een vrouwelijke componist. Ditmaal een pianostuk van Fanny Mendelssohn. En dat is de zus van Felix. U hoort Laura Skriede.

Als aanvulling op het programma over vrouwelijke componisten hoorde u een stuk van Fanny Mendelssohn-Hensel. En dat stuk werd gespeeld door Laura Skriede.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Luister Tine. Een programma van de Concertzender in samenwerking met het muziekblad Luister. Met een keuze uit het door Luister met een 10 bekroonde cd-uitgave. En ze zijn bekroond vanwege hun hoge niveau. In deze aflevering Goethe-lieder van Franz Schubert. En u hoort als eerste Ganymede met Mauro Peter tenor en Helmut George piano.

En dat was de lente in het dal van de zon. Het waren de pianisten Pietro Massa en Philip Myers met Primavera in Val di Sole van Riccardo Sandonai. Dit programma, de Eerste Wereldoorlog, werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. En we sluiten dit programma af met een van de vroege liederen, de Sieben frühe Lieder van Alban Berg. Luistert u nu naar Lucia Popp en Irwin Gage in Liebesode.

Dit is de Concertzender met de Appendix. Onbekende pianoconcerten, serie 1, deel 4 van 6 delen. Straks een pianoconcert van Glazunov, maar we beginnen met het pianoconcert nummer 2 in E-klein, opus 120 van Karl Reinecke. Luister naar pianist Klaus Hellwig en de Nordwestdeutsche Philharmonie onder leiding van Alan Francis.

Klaus Helwig speelde het pianoconcert nummer 2 in E-klein opus 120 van Karl Reinicke. Verder hoorde u de Noordwest-Duitse Philharmonie, het geheel onder leiding van Alan Francis. Nu het pianoconcert nummer 1 in F-klein opus 92 van Alexander Glazunov. Twee delen, Allegro Moderato en Thema con Variazioni. Luister naar pianist Stephen Coombs. Hij wordt begeleid door het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Martin Brabants.

U hoorde delen van het requiem van François-Joseph Gossec, uitgevoerd door het Coro della Radio Svizzera en het Orchestra della Svizzera Italiana, onder leiding van Diego Fasciolis. Details over de solisten en de uitgevoerde delen? Kijk op onze website. Zo krijgt Gossecs dramatische requiem een optimistisch einde. Ten slotte vertrouwt hij er als katholiek op dat de overledene naar de hemel gaat. Ons programma eindigt eveneens met een positieve boodschap. Vanaf februari is er namelijk elke zaterdagochtend een aflevering van Sanssouci op de concertzender. We zijn dus volgende week alweer bij u terug met de mooiste bekende en onbekende muziek uit de klassieke tijd. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Nu de maand oktober in volle gang is, verhuist het leven langzaamaan van buiten naar binnen. Warme zomeravonden in de open lucht maken plaats voor de knusse herfstavonden binnen het comfort van het eigen huis. Een perfect seizoen dus om ook van muziek te gaan genieten. Tevens is de herfst voor menig componist een bron van inspiratie. We beginnen met een stuk van Fanny Mendelssohn-Bartholdy uit de serie Das Jahr, genaamd Oktober. Hier uitgevoerd door Johanna Strzelecka-Orłowska op piano. Dit wordt gevolgd door Jules Massenet's Pensée d'automne, uitgevoerd door mezzosopraan Huguette Tourangeau met Richard Bonning op piano. We eindigen met een modern stuk van de Finse componist Aino Johani Rautavaara, genaamd Herfsttuinen, deel 1 tot en met 3, uitgevoerd door het Helsinki Philharmonisch Orkest onder leiding van Vladimir Ashkenazy.

U hoorde zojuist Aino Johanni Rautavaaris Herfsttuinen, deel 1 tot en met 3, uitgevoerd door het Helsinki Philharmonisch Orkest, geleid door Vladimir Ashkenazy. Met het volgende stuk nemen we een stap dichter naar het heden. Hier volgt een compositie van Howard Goodall uit 2010, The Seasons, Suite for Strings and Cello, Autumn.

zwerven door de klassieke periode werd besloten met vier geistliche lieden van Karl Philipp Emanuel Bach. Pfingstlied, der Tag des Weltgerichts, Gottes Größe in der Natur en tenslotte Nach dem Gewitter. Klaus Mertens zong, Lütke Remy speelde. Zwerven door de klassieke periode, een programma van Jan Kruid. Met dank aan Muziekweb in Rotterdam.

Dit is de Concertzender en u luistert naar een nieuwe uitzending van Radio Romantica. Het komende uur kunt u gaan luisteren naar kamermuziek van Schubert. Muziek die hij schreef voor het piano trio, bestaande uit viool, cello en piano. U maakt tegelijkertijd kennis met de fantastische kwaliteiten van het wereldberoemde trio Wanderen. Deze drie op- en top Franse muzici zijn al sinds 1989 bij elkaar. Er verschenen talloze cd's van het ensemble en ze speelden op alle grote podia over de hele wereld. De naam Wanderer verwijst naar het romantische begrip van de wandelaar, de zoeker. Degene die het geluk zoekt, maar het eigenlijk niet wil vinden. Daar bevindt zich het geluk waar jij juist niet bent. Luistert u om te beginnen naar een jeugdwerkje van Schubert, de Sonatensatz voor pianotrio.

Dat was de Sonatensatz voor piano trio van Franz Schubert door het trio Wanderen. Een jeugdwerkje. Het grote trio in Bes, waar we zo direct naar gaan luisteren, is uit de laatste fase van Schubert's leven. Zo rond 1824 beschreef Schubert zichzelf als een nog jonge kunstenaar, zo'n 27 jaar oud, die in feite alle hoop heeft laten varen. Liefde en vriendschap gaf hem nog slechts pijn en alle mooie dingen van het leven leken te verdwijnen. Op het eerste gehoor geeft het pianotrio in Bes niet de indruk vanuit pijn en eenzaamheid voort te zijn gekomen. Maar de opgewekte toon heeft bij goede beluistering toch een zware onderklank en de ontwikkeling van het muzikale materiaal verklankt een enorme dramatische diepgang. Luistert u naar het eerste pianotrio in Bes, opus 99 van Schubert door het trio Wanderen. Er zijn vier delen: Allegro moderato, Andante un poco mosso, Scherzo en Rondo.

Dat was Frans Schrekers koorlied Gesang der Armen im Winter. En dan volgt nu het lied Schlehenblüte voor mannenkoor.

Dit waren tot slot van het programma Tussen Droom en Daad de mannenstemmen van het Orpheus Vocaal Ensemble Baden-Württemberg onder leiding van Michael Alber. Van Frans Schreker zongen zij het lied Schlehenblüte. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de Concertzender met in dit uur alweer de vierde aflevering met muziek van de Tsjechische componist Vítězslav Novák. Die leefde van 1870 tot 1949. Novák studeerde aan het Conservatorium van Praag en nam masterclasses bij Antonín Dvořák. Hij componeerde in neoromantische stijl en later werd hij het eerste voorbeeld van het Tsjechisch modernisme. We gaan in dit uur nu luisteren naar drie werken. Het eerste gedeelte heet In het Tatra-gebergte en dat is een symfonisch gedicht uit 1902. Het wordt uitgevoerd door het Tsjechisch Philharmonisch Orkest onder leiding van Karel Ančel en de opname komt uit 1950.

U hoorde het Tsjechisch Filharmonisch Orkest onder leiding van Karel Ančel. Een opname uit 1950. En u hoorde het gedeelte In het Tatra-gebergte. Dat is een symfonisch gedicht uit 1902. We gaan nu verder met een ander stuk. Een pianotrio. En om precies te zijn, pianotrio Quasi una ballata. Opus 27. Eveneens geschreven in 1902. En deze keer uitgevoerd door het Nederlandse Osiris Trio. En het is opgenomen in het Concertgebouw te Haarlem in augustus 1992. U gaat luisteren naar dit trio dat bestaat uit Peter Brunt viool, Larissa Groeneveld cello en Ellen Korver piano.

Je hoort de laatste klanken van het piano trio Quasi Una Ballata, opus 27, van Vítězslav Novák, uitgevoerd door het Nederlandse Osiris trio en opgenomen in 1992. We gaan nu door naar het laatste deel van Vítězslav Novák, dat is Toman en de Bosnimf, ook een symfonisch gedicht, en opus 40 uit 1907. Een Tsjechisch volkssprookje met erotische inslag. Uitgevoerd door het Brno Staat Philharmonisch Orkest onder leiding van František Jílek. En dit programma over Vítězslav Novák werd voor u samengesteld door Egbert Randewijk.

U hoorde vijf liederen van Gustav Mahler door Christian Gerhare, bariton, en Gerold Huber, piano. Tot slot van deze uitzending van Radio Romantica kunt u nog gaan luisteren naar het indrukwekkende Oerlicht, dat meestal onderdeel uitmaakt van de derde symfonie van Mahler, maar dat hier klinkt in alle intimiteit van de studio, door het fantastische duo Christian Gerhare en Gerold Huber.

U hoorde Oerlicht van Mahler door Christian Gerare, bariton, en Gerold Huber, piano. En daarmee komt er een einde aan deze uitzending van Radio Romantica. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude. Neem de concertzender mee op vakantie voor een mooi klassiek stuk, terwijl uw blik over de zee dwaalt. Voor een barokcompositie als u door een oude stad loopt. Of voor een stevig jazznummer, gewoon omdat u het zo lekker vindt. De concertzender mee op reis via onze app, dat kan. En daarmee kunt u ons live beluisteren of kunt u kiezen voor onze themakanalen. Onze app is gemakkelijk te downloaden voor Android, iPhone en iPad. En meer informatie vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Welkom bij het programma Zuiver Klassiek, het programma met puur klassieke muziek van de Concertzender. Samensteller van dit programma is Robert-Jan de Neve. Een drietal componisten vanmiddag: Clementi, Haydn en tenslotte Schubert. We beginnen vandaag met Clementi, of volledigheidshalve Musio Clementi. Veel mensen die pianoles hebben gehad, zullen zich de eenvoudige sonates, maar vooral de etudes uit Gradus ad Parnassum van hem herinneren, die ze te studeren kregen. Van Clementi laten we nu de sonate in G, klein opus 34, nummer 2 horen, gespeeld door Andreas Steyer op pianoforte.

We hebben geluisterd naar de pianosonate in G klein, opus 34 nummer 2 van Muzio Clementi, gespeeld door Andrea Steyer, pianoforte. Zijn naam viel al, Joseph Haydn, die leefde van 1732 tot 1809. Veel strijkkwartetten, symfonieën en opera's, maar ook veel werken voor piano, al dan niet in combinatie met andere instrumenten. Beroemd werden ook zijn soloconcerten en daaronder de welbekende celloconcerten. Daarvan laten we nu het celloconcert in D, Groot Hoboken, 7b, nummer 2 horen, met Pieter Wispelwee, en die wordt begeleid door het ensemble Florilegium.

Dat was een mis van Michael Haydn, de missa subtitulo Sancti Leopoldi. U hoorde het vrouwenkoor Calliope met hun solisten en instrumentalisten, allen onder leiding van Regine Theodorescu. Dat alles in zwerven door de klassieke periode met twee missen van de gebroeders Jozef en Michael Haydn. Samenstelling Jan Kruid, met dank ook weer aan Muziekweb in Rotterdam.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van het programma Bijzondere Instrumenten. En dat is vanavond deel 5. Onder de noemer Hemelse Klanken en Gezangen gaan we nog één keer luisteren naar de glasharmonica. Mozart was al in 1773 geïnteresseerd in de glasharmonica. Maar hij zou pas op het einde van zijn leven werken en schrijven voor het instrument. Speciaal schreef hij deze compositie voor de blinde glasharmonica-virtuose Marianne Kirchgesner. Laten we maar eens luisteren naar het Adagio in C met de glasharmonica-virtuoos Dennis James.

De glasharmonica-speler Dennis James hoorde u en hij speelde het Adagio van Mozart. Op 19 augustus 1791 vond in Wenen een uitvoering plaats van Mozarts tweede werk voor glasharmonica. Onder de noemer Adagio en Rondo in C. En dat gaan we nu beluisteren met Thomas Bloch op het glasharmonica, Philippe Pernaud op fluit en Maurice Borge op hobo.

U hoorde zojuist de glasharmonica-speler Thomas Bloch in het Adagio aan Rondo in C van Mozart. Verder hoorden we ook de fluitist Philippe Bernol, de hoboïst Maurice Borge en het quatuor Rosamonde. Componist Johann Abraham Peter Schulz heeft zich vooral bezighouden met de vocale muziek. Een van de weinige instrumentale werken is het Largo in G voor glasharmonica uit 1799. Luistert u nu naar Dennis James.

Dennis James, hoorde u. Hij speelde op de glasharmonica At Largo in G van Schulz. In de opera Lucia di Lammermoor van Gaetano Donizetti komt een beroemde waanzinscène voor. Om de waanzin van Lucia te onderstrepen schreef de componist de glasharmonica voor. Maar heel vaak werd dit gespeeld door twee fluiten. De laatste tijd horen we gelukkig de originele versie van de waanzinscène. We horen nu de sopraan Montserrat Saint-Romain in de rol van Lucia. En verder luisteren we naar de glasharmonica-virtuoos Thomas Bloch en de pianist Ettore Bordi.